0: Dames en heren, ja, dit was die Kaapse afgedille. Kom eens geef even een lekker harde klap.
1: Bye, my love. Have a good day.

langs je graf. En ik wens zo graag jij was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ik net jou pa.

tussen mijn kop. Daar is zoveel wat ik pa nog wil vragen. Maar één dag moest jij ook een pa word mijn kind. En dan zou jij alles verstaan.

Ik is daar dan duidelijk klus op de hart geweest daarvoor, van Italië. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

First Ghost Lucas is geweest van Aaron Watson op Ramkwad Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan of jou Country As Me van Chase Rice. En dan of jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou Lucas wat nie meer algemeen op radio gehoor word in East-Afrika nie, maar ik heb het ook gezegd, dus baie van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Wel ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Hier goes, Kelly Pickler voor jou, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwad Radio.

Dinsdag gesink weer tussen na 20 geweest daar voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Raamkaart Radio. Wat voor jou Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Raamkaart Radio.

0: Ik zag een quiz door Keith Urban quiz daar voor jou. Kies een girl op, Ramkat. Wat voor Stanley Leroux? Leroux, zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Okay. Forever Young, dan altijd voor uw laatste nieuwe finance, Ramkat Country. Zondag anders 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Stanley Leroux. Of Leroux, wat even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Wees, wees al volgende week, of hier, sal weet onderdag met die Gooi Medie Show, Sam Pieter. En nou denk maar aan dit uit vir Desmos Maandag, Sam Pieter, net hier op Ramkat Radio. Pas jou veilig wees, tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's Meet, Joe Dillon Medley.

Goeienag en lekker slaap. Sien julle, nee, gaan julle nie sien nie. Sien uit na donderdag aand, saam met my en Jannie, gooi milies. Die program begin om 4 uur in plaas van 5 uur, elke donderdag aand. Mooi loop!

0: Genau, habe ich weiß nicht, die Kikers raus. Das ist direkt nach die Origins von die Lichter von die Five.
1: Direkt bei der IG.
0: Und aber das ist nie genannt, wir ob hier die Tafelhoekje von uns eten. Das sind John Deere Grasnaaier. Ihr werdet in
1: eine
0: Sombrero.
1: Was soll das noch sagen? In a 10-second penalty.
0: Ja, wel, ons heeft verloren, dus dat is oké.
1: Ik zie wat je daar gedaan hebt.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in de wel, hij is nog een Ferrari kader, want ons heeft helemaal vrede om op de honger, maar we hadden wel.
1: Het punt thuis te gebruiken.
0: Ja, ik denk, wat een ranks, hè?
1: Ik was bekommerd dat het ook een vervelige reis zou uitdraaien. En ek weet nie regtig hoekom nie. Miskien omdat dit nie 'n sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, daar was tamelik aksie gewees. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien hier gaan 'n battle unfold en dan of die ouens pit net voor dit of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek dink die eerste draai ek opgelewe wat ons allemaal predict het is, weet ek het al hoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 2 en 1, maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, dat was.
0: Ons, ek bedoel, kan onder die maanden het een bykie,
1: ja, en
0: so, bykie die gras gerei.
1: Gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Lewis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy,
0: paaikies die baie kien vreed.
1: Dit is die, en is ook, nou, is ook die vannigste pad, nou die terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou, reg uit hierdie kant, en dan die double ATX corner vat, of kon hy my gebeurde dat ek gezien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap pre-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: It is, en het voel iets vir my, ek dink ons al nou een bykie daar praat, maar, sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar waar Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het een penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk, ek gaan vir die rejoining the track in unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so. En